kujula wene kasueno nisha kalena ni kujula wene kasueno nisha namu joni landrelela zangita manishika darenya namu joni landrelela zangita manishika darenya ankama ni kuzanja mine.